Fumsbotas u pergifquie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, ta, za, fumsbo, ta, za, u. Fumsbo, ta, za, u, per, gif, quie. Dedens, dr, lie, mulf, tulf, tu, til, huka. Rinske pepe nkrmu, zien zien trnskrmu, rakata pebe, rakata pebi, rumf, hulf, tu.

0: En nu, beste televisiekijkenaars, een mooi gedicht van onze landen. Koeroe, koeroe, koeroe, koekoe, Paloma, zacht Christus. En plof, het bal vliegt in het water.
1: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hou veel van de madame.
2: Men dandert zonder tegen bos, kreeg een stonder in een host. Ik leg een vernoonde boel en de gesklonderde in bedoel.
0: Ach, donder Frank, verpappig jij, dat is niet te duur. Het slieft, meneer notaris, poppen is gezond. Met de tetten in de mond, garnalen kroketten, waar reken ik je niet.
3: Maar het verzamelt over de vloekendheid van een gevlaggen tijd. Tegen de vrouwen van de boot gedaan. Nee, geen mijn zon zag het huid van de vrouw gedaan.